die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hoorn. Niet normaal, zo lokaal.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorle.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: De Miami Sound Machine en de Conga hoorden hierbij voor de wekker wakker. Ja, ik was de sleutel vergeten, jongens. Dat is verschrikkelijk. Ik kwam bij de studio aan hier in het grote Van Vliethuis. Ik met de lift naar boven, je kent het wel natuurlijk. Hè. En ik denk, hoppa, sleutel pakken. Bam, sleutel weg. Ik dacht, hè, hoe kan dat nou toch? Nou, ik had hem dus gisteren meegenomen en vergeten weer in mijn jaszak te doen. Hè. Oh, jongens, wat een kets. Moest ik weer helemaal terug naar beneden. De auto in, sleutel pakken. En toen was ik er weer, hè. Ja, vandaar een beetje een vreemd begin. Maar ja, wel een lekker begin natuurlijk, hè. Ja, Miami Sound Machine en Conga die er voorbij komen in de 80's remix. Hebben we dat gelijk weer gehad, hè. Goedemorgen, het is voor de wekker wakker tijd. Het is vandaag zondag 16 augustus. Ik zeg een hele goede morgen. Ja, ik was een beetje geschrokken. Het is een beetje oud nieuws, maar ik wil het toch nog even aanhalen. De acteur Hans Beyer is overleden. Hij is bekend als Boef B100 in Bassie en Adriaan. Ja, hij was de echte pechvogel, hè. Ja, vorige week donderdag is hij overleden. 78 jaar is hij geworden. Zo staat in zijn overlijdensadvertentie. Beyer stond op het toneel en was te zien in diverse films en series. Maar werd vooral bekend als B100 in Bassie en Adriaan. Hij speelde Boef B100 dus, ja. Hij had altijd pech, hè. Waar hij ook stond, het was altijd ellende. Of hij stond in de regen. Of hij werd, op een of andere manier door pech overgoten. En de acteur Hans Beyer is niet meer, hè. Ja, er was ook een klein akkefietje tussen Bassie en Adriaan en Hans Beyer. Want het ging al natuurlijk weer over geld. Ja, waarschijnlijk weet je dat niet, maar dat is echt zo. Dat is toen met een rechtszaak is dat weer beslecht. Hij speelde trouwens ook nog een keertje in Het Zonnetje in Huis. Kees en Co, Vlodder, was hij ook in te zien. Vrienden voor het leven, goede tijden, slechte tijden zelfs. Dus wat dat betreft was niet alleen Bassie en Adriaan. Maar ja, we kennen hem natuurlijk eigenlijk meer onder de noemer Bassie en Adriaan. Hè? Want daar was hij eigenlijk meer bekend om geworden. En dan was hij echt de pechvogel, hè. Ja, misschien een kort fragmentje even.
1: Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd meien. Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd meien.
0: Ja, zo was het altijd, hè. En hij had altijd pech. Ja, hij is niet meer in elk geval. Hij is naar de eeuwige jachtvelden, hè. B100 van Bassie en Adriaan.

zat gisteren ook in voor de wekker wakker. Gewoon even snel in de herhaling. Lobo! En de Caribbean Disco Show op deze zondag voor de wekker wakker. Het is vandaag de rustdag. Ja, Nederland probeert zoet water vast te houden. Vooral nu het zo droog is in de Lage Land. En er is ook een probleem. De deltawerken, want die zijn gebouwd om Nederland te beschermen tegen hoogwater. Maar ze hebben ook nog een andere functie. De vele sluizen en dammen in de kustlijn houden namelijk het zoute zeewater tegen. En zo voorkomen ze verzilting in het binnenland. Maar in de kustverdediging zit één gat. Ja, de Nieuwe Waterweg. Die toegang biedt tot de Rotterdamse haven. En die is in de afgelopen decennia steeds dieper gemaakt om de doorvaart van steeds grotere schepen mogelijk te maken. Ja, het is 16 meter diep daar. En daar kruipt ook een flinke zoutwatertong het land in. Die de zoetwatervoorraad bedreigt. Ja, en om de verzilting tegen te houden moet er ontzettend veel zoet water door de Nieuwe Waterweg worden gespoeld. Honderdduizenden liters per seconde. Ja, eigenlijk is het dweilen met de kraan open daar. En daar moet snel wat aan gebeuren, zo zeggen de experts. Ja, het was vandaag een drukke sportdag. De estafettevrouwen die strijden om hun derde titel op rij op de 4x400 meter. En Feyenoord en Ajax die spelen hun eerste thuiswedstrijd in de eredivisie van dit seizoen. Dus het wordt vandaag een leuk voetbalmiddagje. En vandaag blijft het over het algemeen droog weer. We hebben zonnige momenten en wolken. Er is een matige noordwestenwind. Vanaf de kustlijn is het 21 graden tot 26 graden in het zuiden des lands. Ja. Op deze dag trouwens in 1969 werd er een liedje gemaakt over het jaar 2525 van Zeker Van Evans. En het kwam toen in de top 40 binnen in de hoogste regionen. Het bleef er toen 4 weken staan.

breakfast in bed. Alleen op zondag. David Crosby en Deja Vu. Is nog een leuke breakfast in bed plaat. Weet, mag je dat doorgeven voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com, hè? Dankjewel voor het doorgeven. Deze was speciaal voor jouw liefje, zo zeg je erin. Kijk eens. Weet je wat je bijna niet hoort? Hè? Breakfast in bed, voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com als je een leuk breakfast in bed plaatje weet. Hè. Volgende uur hebben we er nog eentje. Ja, het is vandaag een bijzondere dag. Misschien heb je op de kalender gekeken in het toilet, maar het staat er inderdaad. Het is vandaag de sterfdag van, let op, Elvis Presley. Jaarlijks op 16 augustus, de sterfdag van de King in 1977. In Amerika wordt vandaag stilgestaan bij het leven en het werk van Elvis Presley en zijn invloed op de geschiedenis. Ja, Elvis is geboren in Mississippi in 1935 en overleed in Tennessee op 16 augustus 1977. Ja, een acteur was hij natuurlijk, hè, Amerikaanse zanger. En vooral in de jaren 50 en 60 erg populair. Ja, en wij hebben altijd op vrijdag de Elvisdag, maar voor deze keer maken we vandaag ook even een uitzondering. MUZIEK

ja, in 1984. De grootste hits waren natuurlijk Head to Toe en Lost in Emotion. En dit was er ook eentje, Little Jackie Wants to Be a Star. Ja, het einde van de groep was in 1991. Na het vierde studioalbum, toen was het helemaal klaar. Toen ging de band uit elkaar. Waarna Lisa aan een solo carrière begon. Hè? Ja, je hoorde Little Jackie Wants to Be a Star. Goed, voor de wekker wakker op deze zondag. We kijken eventjes naar het weerbericht vandaag. Nou, het wordt gelukkig niet zo warm. Het wordt maar, even kijken, even zoeken. Wat wordt het ook? Oh, 26. Ah, nee, valt mee, hè, jongens. 26 graden, gewoon die jas aan vandaag. Vandaag is er een mix van zon- en wolkenvelden. Op veel plekken is het droog. Alleen in het noorden van het land en bij de Waddeneilanden, daar regent het af en toe. Er is een matige noordwestenwind. Het wordt aan de kust rond de 20 graden. En 26 graden in Zeeuws-Vlaanderen, in Limburg, Brabant en ook een groot gedeelte van Duitsland. Ja, vanavond dan schijnt ook weer af en toe de zon. De komende nacht neemt de bewolking toe. En later volgt er wat meer regen. Het koelt in de nacht af naar 12 tot 17 graden. En als we dan alvast even naar maandag kijken, dan begint het met regen en ook veel wolken. Dan is er veel regen die naar het oosten trekt. En vanuit het westen breekt dan de zon weer door. En wel is er ook nog een buitje mogelijk. Het wordt morgen ook ongeveer 22 graden. En vandaag dus 26 graden. Dus het valt nog mee, hè? Ja. Voor de wekker wakker, het is vandaag zondag 16 augustus. Dit is Disco Bambino en Nile Rodgers en Sophie Ellis. En Dancing Without.

Lekker is dat, hè? Uit de 90's, hè? De back-to-back classic bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag. Ja, een Britse man heeft trouwens op een veiling in het Verenigd Koninkrijk de heilige graal voor natuurhistorische verzamelaars gekregen. Het is een opgezette kop van een vos, maar die bleek van de uitgestorven Tasmaanse tijger. Ja, de vondst van de Tasmaanse tijger is erg bijzonder, zo zegt een verzamelaar tegen de krant. Gwenfield is een verzamelaar van beroep. Hij heeft een winkel vol rariteiten in het oosten van de Britse hoofdstad Londen. Ja, iedereen op de veiling dacht in de eerste instantie dat het een vossenkop was. Maar toen Gwenfield de tanden van de kop goed bekeek, viel het hem direct op dat het om een Tasmaanse tijger ging. Ja, dagen heeft hij niet geslapen. Hij heeft besteed aan het vergelijken en het contrasteren daarvan, zo zegt hij. Ja, vossen en honden die hebben namelijk 6 bovenste snijtanden tussen de hoektanden. Terwijl de Tasmaanse tijger als buideldier 8 snijtanden heeft. Ja, en het bieden in de zaal, dat was heftig. Want iedereen die wilde heel graag die kop hebben. Maar uiteindelijk heeft deze verzamelaar uit Londen hem dus gekregen. Hij heeft hem uiteindelijk gekocht voor €70.175, oftewel 60.000 Britse ponden. Hij zegt, ik ben geen rijk man, maar dit is een duizelingwekkend bedrag. En het is de heilige graal. Ja, ja en ja, verder heeft er ook nog heeft men ook navraag gedaan. In de tijd is de kop gekocht. Ja, door een man op een rommelmarkt voor €58. Ja, het is wat, hè. Vandaag trouwens ook een zeer gelovige dag. De Armeens-Apostolische Orthodoxe Kerk die viert namelijk vandaag de ten hemel opneming van Moeder Gods. Dat gaat gepaard met de inzegening van druiven die aan het einde van de dienst worden uitgedeeld. Het is dan ook eigenlijk verboden om voor 16 augustus, dus voor deze dag, druiven te eten. Maar ja, daar doet bijna niemand wat aan, hè? Nee. Goedemorgen. Dit is John Denver en Calypso.

Jannes uit de wijk en zomer in mijn glas bij Voor de Wekker Wakker. Even kort de belangrijkste nieuwspunten. Er is een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex in Oosterhout. Het gebouw is helemaal ontruimd. Er zijn 2 doden gevallen door een modderstroom in Spanje in een wijnkelder. Er zijn 2 baby's gewond geraakt. En het dodental van de beving in Colombia die staat inmiddels op 294. Ja, veel mensen liggen onder het puin en veel mensen hebben ook de hoop verloren. En Rio de Janeiro heeft het Jezusbeeld. Het Pools dorpje heeft een gigantisch Mariabeeld. Misschien heb je dat gisteren op het nieuws gezien. Ja, het Poolse dorpje Konotopi heeft 150 inwoners. Die kan zich voortaan meten met Brazilië, met de miljoenenstad Rio de Janeiro. Op beide plekken staat een kolossaal religieus beeld. In Konotopi werd op de katholieke feestdag Maria ten Hemelopneming een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Kijk, ja, Polen wil zich niet laten kennen. Nee. Voor de Wekker Wakker. Er wordt vandaag patent verleend in 1898 op de uitvinding van de achtbaan. Ja, de achtbaan. Die wordt uitgevonden. En er wordt patent op aangevraagd in 1898. En de stad Valparaiso in Chili wordt verwoest door een aardbeving. Dat gebeurde in 1906. Ja, op de stad lijkt ook geen zegen te rusten. In het jaar 1600 verwoesten de Nederlanders de stad. In 1866 hebben de Spanjaarden dat gedaan. En in 1891 had de stad te lijden onder de Chileense burgeroorlog. Aardbevingen hebben de stad geteisterd in 1731, 1822, 1839, nou ja, ga zo maar door. En bij de laatste beving van 1906 in de stad Valparaiso kwamen 1500 mensen om het leven. Na alle ellende die men trof, is de stad inmiddels wel weer opgebouwd. Ja, wachtend op de volgende ramp, want ja, dat roepen ze een beetje op zich af natuurlijk, hè, op deze manier. Als er zoveel dingen al gebeurd zijn in die stad in het verleden. Hè? Ja. En vandaag ook in 1917. De Britten nemen tijdens de Eerste Wereldoorlog Lange Markt bij Ypres in. Dat is ook een belangrijke dag. En bij Ypres staat ook een herdenkingsteken. Hè? Het is zondag en dit is Terry Swims. Wake up in reverse bij Voor de Wekker Wakker.

0: de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: Ik kan hier ook heel vaak naar luisteren.
2: Ja, dat blijft gewoon leuk.
0: Dat blijft leuk. Ja, dan kun je hem gieren, hè?

Aswad hoorde je met Shine bij Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag de slotdag van de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse estafettevrouwen die gaan voor het derde keer op rij op de 4x400 meter hun best doen. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver die maken naar verwachting deel uit van het team. En de Nederlandse hockeymannen die treffen Nieuw-Zeeland op het WK. De wedstrijd wordt gespeeld in Amstelveen. De wedstrijd begint om 4:10. En in de Eredivisie spelen Ajax en Feyenoord hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Feyenoord speelt tegen Go Ahead Eagles. En Ajax die treft sportclub Heerenveen. Deze en wat andere wedstrijden zijn natuurlijk weer te volgen via de bekende apps. En het dodental door de zware aardbeving in Colombia van afgelopen maandag is al opgelopen tot 294. Ruim 300 mensen worden nog vermist. Ja, er is nog maar één plek met tekenen van leven, zo zegt een brandweercommandant in het zwaar getroffen gebied tegen het persbureau. Op alle andere locaties is men helaas in de fase beland van het bergen van lichamen. Ja. En verder nog ander nieuws. Er zijn twee doden gevallen door modderstromen in een Spaanse wijnkelder. Er zijn twee baby's overleden. En er is een uitslaande brand in een appartementencomplex geweest in Oosterhout. Het hele gebouw is ontruimd. En ook nog een sportstuntje, want Stefan Nillissen die heeft voor een enorme stunt gezorgd. Met een gouden medaille op de 1500 meter bij het EK in Birmingham. Met een eindsprint liep de 23-jarige Groesbeker naar 3.35.7. En klopte hij iedereen. En daarmee is hij de eerste Nederlandse Europese kampioen op de afstand sinds 1950. Ja, goed. En het is vandaag een speciale dag, want het is de sterfdag van Elvis Presley. En in heel Amerika worden feestjes georganiseerd in het kader van Elvis Presley.

0: Elvis Presley. Vandaag zijn sterfdag. Het is vandaag dus feest in Amerika. Of althans, feest. Dat wordt een beetje herdacht, hè. Ja, Elvis Presley. Ja, ook wel een klein beetje feest natuurlijk, hè. Want Elvis Presley was een echte feestbeest. Natuurlijk, you're the suspicion bij Voor de Wekker Wakker. Goed, dit was de aflevering op deze zondag. Vandaag 22 graden aan de kust. En rond de 26 graden is het... In het zuiden van het land. Het is droog, helaas, dat wel weer wel. Dus er valt geen regen. En morgen hebben we ongeveer dezelfde situatie. En dan zijn we er weer met Voor de Wekker Wakker, de maandageditie. Graag tot dan.
1: En dit waren alle liedjes.
2: Dat is niet waar. We hebben veel meer liedjes gemaakt. Abacadabra en Kaptein Bassie en Plinky Plinky Plom.
1: Ja, maar die komen de volgende CD. Want deze is

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Hollands.

0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorle.nl.
1: Elke week hoor je hem weer en hij draait dan keer op keer.

Give me some.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorle.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

这个。喂。

0: whatever.
1: Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek.

Ja, als je dan leest waar de tekst over gaat, is mooi om te zien. Want het gaat helemaal niet over een jodeljongen. Het gaat over een kindje wat gewoon ligt te versterven op straat. En het mooie is dat zodra het nummer gespeeld wordt, eigenlijk iedereen in de Polonaise schiet. Tenminste, iedereen die nog een beetje kan lopen, schiet in de Polonaise. En er wordt heftig meegeklapt en gezongen. Mooie gewaarwording om dat te zien. En een van de dingen die ook heel vaak voorkomt, is het nummer van Rob de Nijs. Jan Klaassen, de trompetter, komt dan langs. Eigenlijk hebben we 3 of 4 LP's van Rob de Nijs. En eigenlijk wordt iedere keer wel de LP uitgekozen die de mensen dan het leukste vinden. Rob de Nijs met Jan Klaassen.

Ja, Jan Klaas en Rob Petter van Rob de Nijs. En begin van jaren 70 leek het erop dat de zangcarrière van Rob de Nijs een beetje op een laag pitje kon staan. En hij werkte voornamelijk als acteur met Kun je de weg naar Hamelen vertellen en zo. Totdat Boudewijn de Grote Lennart Nijg dit nummer speciaal voor hem schreven over een pacifistische muzikant in het leger van de Prins van Oranje. En er zijn nog meer Nederlandse artiesten die ook in die tijd een beetje doorbraken. De Cats, die ken je vast wel in 1972. Deze Volendamse band stond vooral bekend om de melancholische, meeslepende paningstaal ballads. En Piet Vermeulen wilde eigenlijk gewoon een ander geluid maken. En schreef Let's Dance met behoorlijk wat energie erin. En in 1972 stond hij meteen aan de toppen van de hitlijst in zowel Nederland als Duitsland. En dat bewees maar weer dat de Volendammers definitief niet alleen meesters waren in emotie, maar ook een hele zaal plat konden spelen en voetjes van de vloer met The Cats, Let's Dance.

Piet Veerman was zo gek nog niet met zijn idee om Let's Dance te schrijven. Terug in 1972. Iets verder terug nog dan 1972. De Edwin Hawkins the Singers. Misschien wel een bekend plaatje van Oh Happy Day. De grap is dat dit nummertje werd geschreven. Per ongeluk eigenlijk. Het is een kerkproject. En ze wilden op reis met de bus. En toen zongen ze dit 18e-eeuwse kerkliedje. En stak het een beetje een swingend modern liedje. Edwin Hawkins the Singers met Oh Happy Day.

Oh, Happy Day van de Edwin Hawkins Singers. Ik denk dat het wel 1000 keer gecoverd is. Het is ook in de film geweest van Sister Act 2-1. Nummer waarschijnlijk van Kent, die wat jonger is naar deze show luistert. En George Baker, hij wordt er altijd uit.

De George Baker Selection met Lady of the River. Een echte klassieker, ook weer uit het begin van de jaren 70. En hij komt zo meteen nog even terug met een nummer wat je eigenlijk allemaal wel kennen. Maar ik ga het niet verklappen. We gaan eerst luisteren naar Tammy Wynette. Tammy Wynette, de country koningin, die elk jaar trouw haar kappersvergunning verlengde voor het geval het succes ineens zou stoppen. Echt een heel mooi nummer. Ze zingt iedere noot met heel veel liefde en iedere noot is een verhaal. Tammy Wynette met It's Gonna Take a Long, Long Time.

Tammy Wynette, it's gonna take a long, long time. En het is tijd dat we een klein beetje de country western gaan verlaten. We proberen wat later terug te komen in deze eeuw. Maar we blijven een klein beetje hangen. Want die platen die wij kregen zijn van iemand die van heel veel soorten muziek hield. Van Frans, van Duits. En een van de klassiekers die we draaien. En die meestal ook wel gewonnen wordt door de mensen in de bakken. Je moet je voorstellen, zit een man of 30 zit daar in die grote zaal. En dan bak je koffie erbij, een beetje kletsen en door die platen heen gaan. En dan komen dit soort platen ook tevoorschijn.

En hij houdt er net zo snel mee op als dat hij het startte. Jacques Brel met Le Flamand. Een liedje over de Vlaamse dames. En dan ze behoorlijk op de call en werd niet door iedereen in dank genomen. Ik spreek niet zo heel goed Frans, maar dit staat in wat er in de boeken. Het is een klassieker. En in 1972, daar was deze uitvoering van. 1972 heeft hem opnieuw opgenomen. Nog een oudje, want het volgende nummer is al uit de jaren, wel jaren 40, denk ik. Artiesten zoals Louis Armstrong had het al lang opgenomen, maar de artiest Fats Domino wilde per se dit nummer op zijn repertoire zetten. En tijdens de studiosessie in Los Angeles bleef hij maar gewoon de tekst vergeten. En zijn producer Dave Bartholomew werd er knettergek van. Hij vond dat sowieso een ouderwets vreselijk nummer en wilde de stekker er eigenlijk uittrekken. Maar Fats kreeg het simpel niet voor elkaar om de tekst te onthouden. Dus het versie die uiteindelijk een wereldhit werd, is daarom absoluut geen vloeiende magische one take. En dat komt omdat de studiotijd op was en Fats' tekst bleef verhaspelen. Hij heeft Bartholomew de fysieke geluidsbanden na de sessie letterlijk in stukjes moeten knippen. En hij plakte en knipte en de verschillende deels mislukte takes plakte hij aan elkaar. En zo blijkt dat dit nummer, wat een wereldnummer is, toch nog een beetje tot z'n recht te komen. Blueberry Hill van Fats Domino.

Blueberry Hill, Fats Domino. En als je goed luistert, dan hoor je het knippen van de schaar nog tussen de tekst door. Hij kreeg het gewoon niet voor elkaar. Maar het is een wereldhit geworden en ik ben blij dat hij het zo gemaakt heeft. Het volgende nummer wat op van de plaat komt, en dat is altijd een nummertje wat ik meestal als ik het hoor, zeg ik het uit. Maar in dit geval zal ik het helemaal uitspelen. Ik zal je vertellen waarom. Want het is heet Edelweiss en het is een nummer van Ray Conniff. En het is helemaal geen Oostenrijks oud liedje. Het is geschreven voor The Sound of Music in 1959. En het origineel was heel fragiel en akoestisch en zo. En Ray Conniff die heeft een techniek met het enorm veel mannenstemmen en vrouwenstemmen erin. En die volgen de melodielijn. Dus de vrouwen volgen de strijkers. En de mannen volgen de koperblazers en daardoor verdubbelt alles. En de reden dat ik hem afspeel, speciaal voor jullie natuurlijk, is omdat het ook de leadsong is in een serie op Netflix uit voor mij 2024. The Man in the High Castle met Alexa Davalos en Rufus Sewell. Wat een ontzettende goede serie is dat. Als je tijd hebt om te kijken, 4 seizoenen, maar de moeite waard. Het gaat over een apocalyptisch iets met Duitsland en Japan en Amerika en zo. Wij gaan eerst luisteren naar Edelweiss van Ray Conniff. En dat maakt het veel mooier.

blijft een heel irritant nummer. Het zit in je hoofd voor de rest van de dag. Maar dat geeft niet. Edelweiss was een hartstikke mooi nummer van Rick Conniff. En het volgende nummer wat we gaan draaien is van The Carpenters, Top of the World. En dit nummer was bijna nooit uitgebracht als single. Want Richard Carpenter vond het nummer niet sterk genoeg, was voor de hitlijsten en liet het gewoon staan op het album. Pas nadat countryzangeres Lynn Anderson de song coverde. En Lynn Anderson is ook een hele bekende Amerikaanse zangeres. Country en western. Toen had Richard Carpenter iets van, wow, dat moeten we even doen. En ze deden heel snel een eigen versie. En die is ook heel bekend. Lynn Carpenter, of sorry, Top of the World van The Carpenters.

Carpenters met Top of the World. En we blijven nog even het country en western gebeuren. Want als we Nederlands country en western zeggen, dan zeggen wij Saskia en Serge. En eind jaren 70 gingen ze helemaal naar Nashville om dit nummer te zeggen. It's good to be back home again, Saskia en Serge.

luisterde ik altijd naar Met het oog op morgen. En dit nummer speelden ze best wel vaak. En ja, dat doet mij herinneren aan die goede oude tijd. En dat is ook het leuke van plaatjes draaien bij de Gulden Akker. Want die mensen hebben ook nog steeds een goede oude tijd. En ze zingen mee en ze leven op als je het nummer ziet. En ze mensen kunnen heel de middag kunnen ze stilzitten. Maar bij dat ene nummer staan ze op, zover ze nog kunnen. En dan spelen ze met iedereen mee. Ze zingen. En dit is ook een van de nummers die daar heel vaak op voorkomt. En dat is Willeke Alberti met Spiegelbeeld. En het is vast afgelopen weekend gespeeld op The Pride.

Ridder Colbert hier met Spiegelbeeld. En ik zei dat hij wel gedraaid zou worden op de Pride in Amsterdam afliggen. Maar dat is helemaal niet waar, want als je de Gate op 100 voor je pakt, staat er helemaal niet in. En eigenlijk verdient ze die plek wel, want het is een prachtige Nederlandstalige zangeres. We draaien heel veel Ridder Colbert en Siska Peters bijvoorbeeld ook op die middagen bij de Guldenakker. En mensen genieten van de muziek. En van de week speelden we een Duits nummer en er zat een vrouw en die zei van, ik vind het verschrikkelijk om die Duitse nummers, dat weet ik niet. Dus toen hebben we deze maar gedraaid.

0: Ja, het gastvrije Brabantse land. En dit nummertje is van de O1607. En het is geschreven door Pierre Cartner natuurlijk. Maar de band was nog een beetje Brabants. Want O1607 was het kerngetal van Oosterhout in de tijd dat het geschreven werd. En deze Dixieland-slager deed het altijd goed. Want het is zelfs het officieuze volkslied van Noord-Brabant. Na Guus Meeuwis, ik weet niet wat er eerder was, maar... In ieder geval, ze gaan er geen ruzie om maken. 1607 met het leven is goed in een Brabants land. En als we dan in het Brabants land beland zijn, dan is het net zo makkelijk om ook even naar dit nummer te luisteren. Onze eigen Goolse troubadour, Jo Hoogendorm, in 1983 schreef hij dit. Samen met John van Rijt. En het is wel grappig, want het werd opgenomen met een beetje lekkende accordeon. En ik snap ook wel dat het daarom beter klinkt.
1: Ik zie u daar zo gaar liggen, dorpje waar ik geboren ben. Met een hoop textielfabrieken, waarvan ik ieder plekje ken. En die ik zo dikwijls heb bekuierd,

Hoogendorp met Brabants Durpke. En deze had ik al beloofd, want we hadden eerst George Baker. Nu hebben we ook George Baker selectie, maar met een wat bekender nummer, denk ik. Het nummer Una Paloma Blanca. En iedereen kent het wel. En het is eigenlijk gewoon geschreven voor de gezelligheid, want George Baker was gewoon bezig. Zondag op de keukentafel. Dit popte in zijn hoofd. Una Paloma Blanca, George Baker.

George Baker met Una Paloma Blanca. En ik wist niet eens wat een paloma was. Maar ik dacht, het klinkt leuk, laten we het ook maar gaan doen. En afgelopen zondag riepen ze door de zaal van... Herre jij ook van Vicky Leandros, iets meer op daar. Op Gertrois bedoelden ze van Vicky Leandros. Geschreven door de vader, gewonnen in het Songfestival.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale Omroep Goorlen. Yes. Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
1: Ja, okay. Jij.
0: Ja, maar niet minder... ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën. Ja. Zo, ik, even terug.
2: Wij werken ook.
1: Wij werken elke dag.
2: Op een andere manier.
1: Maar we hebben ook altijd vakantie.
0: Ja. Kijk, dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom we daarmee beginnen. Heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
1: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestoten drank.
1: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
1: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
1: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, nog helemaal, hè?
1: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
1: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: Kijk, en van de heel de moonshine en sweet thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon doorgaan, maar ook iets van gospel. Yes, dat wij een licht tegengeluid maken.
1: Vredegelicht. Ja, dat laten we nu horen. Dat is een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Ja. Het nietjescore.
1: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
1: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
2: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
2: Nee? Nee. Nou ja, goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Je hebt er gebruik van gemaakt, wil
2: zeggen. Nee. Want we werkten allebei. We moesten wel gewoon, Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
2: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
2: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
2: Dus nee, maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hey, maar god, we komen toch voor een verhaal in terecht. Hey, Staple Singers.
1: Ja.
0: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, we noemen het gewoon gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt de gospel.
0: Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig hoor je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, oh, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness. De Style Council.

0: Head Start for Happiness.
1: Yes.
0: Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij is hij deze muziek is. Want hij heeft een heel hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
2: Dat denk ik, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staven.
2: Maar je kunt het horen. Je kunt het horen. Daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die.
2: Ja,
0: daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in tel gebeurd zijn.
2: Wenovergang, hè? Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
2: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. And When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... Ja, echt heel erg. Met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die er een hoppeltje in moet springen. Jazz, alles. Alles zit erin. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ja, ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry. Even voor jouw playlistje. Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week kapot.
2: Ja, nou, die heeft deze.
0: Zullen we dat van deze week naar volgende week
2: zetten? Goed. Ja?
0: Hey, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer. Volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover. Van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Broussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja.
2: Van Solomon.
1: Ja, met ja, de cover. Ja, de cover, ja.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En ja, wel mooi. Ik neem je mee naar Zomers Klanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania All-Stars kennen we. Fania is een platenlabel. Fania All-Stars, waar alle muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja, tja, tja, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dat is natuurlijk. Dus
1: inderdaad, wat je zegt, 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt er een heel hoop achter kiezen zitten en je kunt er gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeg je, met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
1: Nee. Nee, maar. We zitten
0: nog
1: 12 uur op de rasbaan.
0: Oh ja, nee, oké.
2: Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, Galiel.
2: Ik ben al zover al.
0: Galiel.
2: Galiel.
0: Galiel.
1: Galiel. Galiel.
0: Ja.
2: Ja, nou, oké. Okay. Galiel, zullen we het maar zeggen. Galiel Edgar.
0: Ja. En als ik de titel van die plaat lees, dan denk ik alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar uitgebracht. En Galiel die komt uit het Engeland, het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
1: Ja. Ja.
2: Maar het nummer is, hij brengt de krachtige apolitiek. Oh, het is geen politiek. Apolitiek, humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb toch een beetje kippenvel van als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Khalil Edgar.
1: Onthoud
0: die naam. Kun je gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud je maar die naam.
2: Ja.
0: Hé, en de volgende, daar vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Door nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit

0: En dan waren je eigenlijk op deze maandagavond zo op North Sea Jazz, waar de Ezra Collective...
1: Eentoon blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook een zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt, hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen, ben de DJ hier, de technicus.
0: Ja, de techneut. Nou, weet je wat, even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Ja, weinig, heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja. Ja. Dus, ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat, ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9 ja, en kan. Eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt, hij heeft zelfs aan de sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken. De

0: babbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja, ja, ja, echt. Ja.
0: Roland, als je zit, ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan het timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek, soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze, ik hoop niet dat die autobiografisch is voor Roland. Want ja, hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

0: de zee.
1: Ja, leuke, heel leuke tekst.
2: Ja, ja, ja, ja, hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt topamusement. Ja,
1: en hier is het grasgroen nog bij de ergens anders.
2: Ja. Er zitten een hoop wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. Ja, hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
1: Binnenkort, weet je in ieder geval. Maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal wel na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En ja, dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. Hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen. Ja, dat.
1: Ik weet niet of ik... Oh, jawel, nee.
2: Nou, jawel,
1: nou, huh? Nee, ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maar maakt niet uit.
2: Kijk.
1: Komt goed. En we gaan... Oh, jij naar een nummer van mij toe nou, hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, ja. En dat is eigenlijk, eigenlijk toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Maar dat hij de gesneuvelde... Hè,
2: de haan van de ziel.
1: En dit is het nummer Peace to the World. Ik denk van, daar volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni. Dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is een telg uit de Elman familie.
1: Een zoon, hè?
2: Ja, ja, ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van...
2: Greg.
1: Greg Elman. Ja, ja. Klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan
1: dat
2: horen.
1: Dat kunnen we wel horen, dat het met Elman Brothers invloeden heeft.
2: Devin Elman.
3: De begeleiding zal ook wel gebeuren door vaderlief, denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

0: Maar is er zo ontzettend veel goede muziek die je nooit ergens hoort? Hè? En dan ben ik zo blij dat wij dit programma ongehoord goed hebben.
1: Hier.
0: Ja. Inderdaad.
1: Nooit ergens hoort. Ja, hier. Hier hoor hem.
0: Ik had net overigens wel zin om mijn toga en mijn kazuifeltje aan te doen. En helemaal mee van. Het is gewoon onversneden gospel.
2: Ja, en dan scheelt nog goed dat jij het niet hoeft te vullen.
0: Die jurk.
2: Wij zouden er wel moeten.
0: Nou.
1: Oké, okay, het.
0: Ja. Oh. Zo.
1: Het weekend kan beginnen.
0: Dan ga ik jouw microfoon nog opzetten.
2: Dat is al voorbij de weekend.
1: Ja, dan ga je weer beginnen.
0: Dan ga je dat ik het tweede deel die microfoon van jou nog opschuiven, of niet?

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: Vandaar.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is een jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: Ja, hij is ook kent van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken dat.
2: Als drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer, het laatste
2: bestaat nummer. Niet, toeval bestaat nee. niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van ja. het eerste uur
2: ja, ja, ja, ja.
0: kwam daar vandaan. Ja.
2: Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, ja. Zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan ja, bedoel dan, ik die van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Het broert, oh nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongsleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
1: Sweet Dreams, en is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Broken Arm.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker gecombineerd een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opgedeeld tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren. Toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is een cover.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Ook maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, James Barr leven gehad. zal hij het nog gemaakt hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salés.
3: Zydeco.
1: De ene keer?
0: Ja, zeg maar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: intro zeiden jullie, hé, dat is Mutt. En dat is niet zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het is
0: maar dat is niet zo raar. Dat is niet zo raar, want heeft ze sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, welke, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat
1: ja,
0: dat gewoon echt
1: leuk.
0: Ver, ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak hè, van Mick Jagger. Hè. Goh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dat is vrij lang. Dat is de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, hoe verder geen toelichting?
1: Hoe verder geen toelichting, nee.

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn? Of kunnen wij dat gewoon wegschuiven?
2: Denk ik wel. Dat was aftiteling, denk ik.
1: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
2: Ook durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar...
0: Van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja. Want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
0: Ja. Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker. Gitaarmuziek.
0: Ook, door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, heel recent.
1: Ja. Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Dat is herinneringen maken, hè?
1: Ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
0: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven.
1: Hey, tough life.
0: Ik kan het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja. Zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, de Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven, dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon, huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van... hé, er is techniek die je dan niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer...
2: Ja, precies.
0: Ik word hier heel blij van.
2: Ja.
0: Hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
3: hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
1: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
3: Deze.
0: Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
3: Dan. Ja, inderdaad. Dan gaan we heel terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
3: Soul, disco, funk, blablabla. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we hem van kennen?
3: Contact.
0: War.
3: Yeah. Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit
3: is... is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
3: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan ga ik toch gewoon luisteren.
3: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè, en dat vind ik een leuk programma. Dat we daar gewoon samen stellen en dat iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daar ophouden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
2: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres. En...
1: Hij is nou toch topsporter?
2: Zeg!
1: Hij is nou toch topsporter?

0: Okay.
1: Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
0: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healy Band.
1: Yes. Inderdaad.
0: Jeff Healy, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleden. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
2: Nee.
0: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg je een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg je oogprotheses. En uiteindelijk is je wel overleden aan netvlieskanker.
1: Oké. Grote dus ziekte.
2: Ja, dat is zeker.
0: Ja,
1: ik ken Jeff Healy, zit het op een stoel met zijn gitaar op schoot.
0: Staat je en, bekend, hè? Ja, met zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan. Hè?
1: En een en al beleving.
0: Een en al. Ja, goed. Ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen, hè? Zeg het eens.
1: Een beetje goede bluesmuzikant. Heeft daar Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder bijvoorbeeld. Mirage. Maar ja, goed. Daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord, nee. Hè? Ja, hij stond blijkbaar in een lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van, hey, die noemde de kerel bij zijn naam. Ja. Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
1: Ja, nou ja, it's a wonder.
0: Ja. Weet je niet voor niks, hè? Ja.
1: Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
0: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
1: Ja, maar een Beatle.
0: En het is wel een Beatle. Maar
1: en nou schijnt het verhaal te zijn dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
0: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
1: Ja. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
0: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album, daar is het komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
1: Nee, staat niet. Absoluut zijnde, niet. Nergens.
0: Ja. Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
1: Ja.
0: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healy Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken. Dan zien jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
1: Ja, goed, maar het praat dan wel over een van de beste gitaristen die het ooit is geweest, denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tast en op het gevoel.
1: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
2: Ja.
0: Zoals jij uit jou, waar jouw hart van open ging, een openbaring qua muziek.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
2: En dit nummer, Getaway, uit 76. Is ook de openingstrek van het album. Ja, ik was daar. Ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Dat ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
2: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. De eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon studio.
0: Ja.
2: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik gewoon kippen, daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
2: Dank aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Waar ik begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
2: Er was nog een leuke bezetting van 9 man.
0: Ja.
2: Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
2: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Elmer Kay.
0: Ja, inderdaad.
2: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te kijken en naar te luisteren.
0: Nou, we gaan de mensen thuis plezier.
2: Yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth and Fire. Dit is echt, ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd een bepaald soort, tenminste, zo vind ik het, blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth, Wind & Fire hebt gehad?
2: Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Maar had, hè?
0: Had. Ja. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: Nee, mijn boy niet over de ocean. Had.
0: Had. Hey, bandje van nu. I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit. En,
1: I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Yeah. Of dance Like Jagger. Sorry.
2: Dance Like Jagger.
1: I Feel Like Dancing. Wel een heel andere...

0: 114 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.

Astana heeft

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

naar je gezicht. Nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand waar je meer om geeft, dat kan gebeuren. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

Boston met More Than A Feeling hier op de lokale omroep Goorlen. En vanavond een eigen uitzendingetje, want we zijn eigenlijk gestopt, maar we doen toch nog een lekker nummertje bij. CeCe Peniston met Finally.

0: gaat lekker zo. Op zondag.
1: Ja, Cici Pennington, Veronica Cecilia. Cecilia Veronica Peniston uit Amerika. Dit was even een hitje uit Nederland. Ik geloof dat dit nummer 2 geworden is. En volgens mij, als je een ander nummer kijkt, daar is al lang mee bezig geweest. We Got a Love Thing. Nou, die is niet hoger gekomen dan nummer 4 in de top 40 van Nederland. Uit 1992. En een 3 miljoen kopietjes zijn er verkocht van dit nummertje. En ik snap het ook wel, het is een lekker dingetje. Ook lekker de vorige, van 2 jaar eerder, 1990. Heel lekker. Dit is Where Are You Baby van Betty Boo.

0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM.
1: Ja, dat is 105.6 FM. Je moet natuurlijk ook Cici Peniston. Daarna was het Where Are You Baby van Betty Boos. Leuk van de ene Cici die een blij is dat zijn man vindt, naar Betty Boo die de kat kwijt is. Het gaat echt helemaal nergens over. Wanneer is dat? Hoe lang is dat geleden dat je die gehoord hebt, Betty Boo? Nou goed, als je het opgelet hebt. Kat is goed. Happy end. Kat is terug. Het gaat allemaal goed. Ik heb zo'n gevoel dat het allemaal in orde komt vandaag.

Black Eyed Peas met Tonight's Gonna Be a Good Night. I've Got a Feeling. En ja, dat feeling dat is wel de moeite waard hier op het lokale omroep. Want het is weer een gezellige avond. Ja, ik zit alleen vanavond. Ik kreeg al een appje van, je bent niet op tv. Nee, dat klopt. We zijn niet op tv, want ik zit hier op mijn zolderkamertje gezellig live muziek te maken aan jullie. Dus als je een hitje hebt en je denkt van, goh, die moet echt horen, dan gaan we dat doen. Vind ik leuk? Ga ik draaien. Mail even naar info@hetgaatlekkerzo.nl. Afgelopen vrijdag waren wij op het Chasséveld in Breda, het 076 Country. Met onder andere optredens van Rokje Dekker en ook wel grappig Xander de Bisonnier. Als voorprogramma. Ik moet even nadenken dat hij een paar jaar geleden gewoon als hoofdprogramma stond. Maar goed, hij was heel bescheiden. Het was heel leuk om te zien. Breda Live, echt de moeite waard. 2 dagen muziek. Wij zijn alleen vrijdag geweest. Dat was voor mij meer dan genoeg. Maar een van de bands die daar optrad was natuurlijk ook een hele mooie band. En ik vond ze super gaaf. Een beetje gek, maar wel heel gezellig. Godband. En ik draai van vanavond voor jullie noodgeval.

En als je deze hoort, dan hoor je eigenlijk al denken aan een ander nummer. En dat is ook een heel bijzonder nummertje. Ik hou er wel van. Het staat nergens op, maar het is gewoon heel erg leuk. Je kent hem vast als je hem hoort. Ziet hem doen van Egepol.

die altijd van mij. Nu bier hem om. Ik stond in brand en ik kijk, dat is gebeurd, dat ik het wet. En ik beslis. Wie dat er gal lekker raket, wie dat er blaast op mijn trompet. De dirigent. Ik garandeer in mijn kring duel, ik wijf je tringeling.

Ja, zo groot is het stapje niet van Van Egepoel naar Yellow Rubber Band Man. Op dit moment hoor je, oh yeah, de reclame. En vanmiddag was ook op Radio 2 als even de race natuurlijk voor Max Verstappen.

Ja, we hebben even het nieuws voor jou opgezocht, want de komende dagen wordt het een fris en wichtvallig. We beginnen de nieuwe week met een noordoostenwind en die voert koelere lucht aan, waardoor het 17 tot 19 graden wordt. En daarbij is het opnieuw wisselvallig met verspreid over het land enkele buien. Vooral in het noorden is hierbij nog onweer mogelijk en tijdens de buien ligt de temperatuur nog enkele graden lager. Bovendien staat er een stevige noordoostenwind. Je hebt er helemaal niks aan, dus blijf binnen. Dinsdag nog een buitje, woensdag krijg je een overdagdag en daarna is de warmte op zout weer in opmaak. Dit was het weer, Bram, weer online.

Love Can Turn Around van Farley, Jack, Mr. Funk en Jesse Saunders. Een van de mooiere platen van vroeger. Ik vond mijn oren daarmee kapot gemaakt aan de discotheek. Anyway, we gaan het rustig aan doen, want we kunnen niet de hele tijd in de disco blijven hangen. Dus ik zat te denken aan een beetje weer muziekje Summertime. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong van de musical Porgy and Bess van George Gershwin.

Oh, slaap je al bijna. Dan zien ze weg. Doe er nog eentje achteraan. My Valentine. Funny Valentine van Chet Baker. Om even in de sfeer te komen. Of te blijven.

Strawberry Fields van de Beatles. Blijven heerlijke nummertjes. En er zijn nog veel meer mooie Beatles nummers. Maar die gaan we vandaag niet draaien. We gaan terug naar Den Haag. Want daar begint Noordwijkerhout van Dreigas. Een mooi Haags beentje. En heel veel flamingo spelen. Gaan we al kijken. Je kunt nog kaartjes kopen. Voor de optredens. Dus we zijn op 4 oktober.

0: EKG 105.6.
1: Gaat lekker zo.
2: Gaat lekker zo.
1: Op zondag.
3: Ja, en hier gaat het al meteen, is ongelooflijk. Maar goed, in ieder geval, zondag zijn we hier aanwezig. En we zijn hier met elkaar leuk bezig met z'n allen. Toch even lekker nog een uurtje opnemen. Nee, we gaan lekker live uitzenden. Dus het gaat een keer mis, want het is vanuit thuis, vanaf mijn zolderkamertje. En net een lekker ijsje gehad. We hebben nog een wijntje. Dus als het misgaat, helemaal pech. Ga lekker luisteren. Dit is nog steeds Gaat Lekker Zo op zondag.
4: Harry, talk to me about this song, Sledgehammer. I'm a big fan of Sledgehammer, Peter Gabriel. Why do you love that song so much?
5: I love it because, I think it's like the best mixed song ever. It just sounds incredible.
4: You mean the record itself?
5: The record itself. Yeah, and also, we recorded a lot of the new album at Real World, which is Peter Gabriel's studio in England.
4: Was that because you loved the sound of his records?
5: I mean, it's an amazing studio. We wanted to get out of London. But we all got in there and we just wanted to blast Sledgehammer in the room so bad. And we were like, do you mind if we do it? And the guys working there were like, everybody does it. Go ahead. Yeah. And we just like absolutely cranked it.
4: Let's do a little Sledgehammer.
5: Okay.
4: Because you love this song.
5: Yeah.
4: I'm excited to hear this.
3: Dat was natuurlijk Harry Styles, een interview over Sledgehammer.

0: going to dance.
1: Wow.
0: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.
2: Ja, dat was Sledgehammer van Harry Styles. En natuurlijk een prachtige uitvoering. Nu Delight, ook een lekker baslijntje.

dat was Delight met Groove is in the Heart. Wat een lekker baslijntje is dat. En omdat we alles graag in drieën doen, heb ik nog een muziekje met een lekker baslijntje. Interstate Love Song van de Stone Temple Pilots.

Die hoor je niet vaak en dat vinden we mooi. En daarom draaien we hem hierbij. Gaat lekker zo op zondag. En welke ik ook niet zo heel vaak hoor is de volgende. Die hoorde ik vanmiddag op de radio. Ik denk, die gaan we vanavond draaien. Lekker, Whitney Houston met I'm Every Woman.

0: podcast.
1: En omdat we toch in de gitaren zitten, is het net zo makkelijk even overstappen naar The Wolf met Night Train. Want deze muziek past. Are you ready for the Night Train? Hierop gaat lekker zo op de lokale.

0: Night Train van The Wolf. Wat een mooi nummer. Live gezien. En dan gaan we de volgende keer weer live toe als het kan.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us.

En met Rumours schieten we even terug in de tijd. Terug naar de jaren 80, waarin wij disco-stijl met de hagel veilig maakten. Maar goed, dat is lang geleden gelukkig maar. Nu op de lokale omroep Goorlen. Can I kick it? A Tribe Called Quest.

Een iets wat vreemd einde hier bij S-Express. Maar dat zal wel aan de mix liggen die nog iets langer duurde aan 5 minuten. Dat was niet tijd. Het werd allemaal een beetje uitgestrekt en bij elkaar geraapt. Daartegenover. Dit is een remake van Avicii. Maar even een klein beetje Zweden vanavond, heb ik het gevoel. Van Sweet Dreams van die Red Bull.

0: zaterdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

About the two apples and the orange and the nuts.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

stoer. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

got magic, got that low. John up, going higher, all aboard.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.